0: En dat is zo goed die kan het dat Marlene Grooms kapal ne kent ze goed tegen.
1: Masi Phoebe, kun je bij de netre hanino park ASKC betesi, kun je bij de netre panazo anite, kun je een nieuwe keer je cousins en je jatun tre, pan ja kilo ten rijk en andere in desi je cousins en je tre.